Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

Met onder zich zo'n 130 man. Men zag maar weinig mildheid in zijn ogen. Hij had een hart.

zorgen van de menigte. Ze hebben iemand om tegenop

De nacht voor de verkiezingen greep het leger in. En alsof het voorbestemd was, viel meteen zijn naam. Zodat hij die ochtend werd gewekt door een kolonel die onderdanig zei: president.

En zo'n beetje op de valreep van 1999. Blue en Dada D van Eiffel 65. 5 weken in de hoogste regionen van de hitparade. Ja, dat was net op de valreep van het millennium, hè? Weet je dat nog? Toen hadden we paniek, hè? Van, oh jee, de computers die stoppen ermee. Alles gaat de mist in en zo. Nou, dat viel achteraf best mee. Maar goed, in elk geval, dit was een hitje net voor het millennium, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. We zijn 21 augustus. Ja, de Waalse rechtbank heeft de 49-jarige Gregory Lenossi veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar... voor poging tot moord op zijn buurman. De zaak maakte veel los in Wallonië, in België. Lenossi verdenkt zijn buurman ervan het zoontje van zijn vriendin seksueel te hebben misbruikt. Ja, Lenossi moest na de uitspraak door verschillende politieagenten uit de zaal worden verwijderd, omdat hij aan het schelden en het schreeuwen was. Ja, de aanhangers van Lenossi die protesteerden bij de rechtbank. Buurman Mark P. werd in 2020 veroordeeld voor het aanranden van een 5-jarige jongen. Hij kreeg toen 37 maanden voorwaardelijke zelfstraf met psychologische begeleiding en een contactverbod met minderjarigen. Ja, volgens de verdachte vertelde zijn 6-jarige stiefzoon rare verhalen, waaruit hij opmaakte dat het jongetje misbruikt was door de buurman. Ja, volgens de Belgische media zou Lenossi daarna naar de politie zijn gestapt, maar vond hij de reactie niet snel genoeg. Wat andere media, kranten, op internet, ja, zou de zaak zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ja, vervolgens nodigde Lenossi zijn buurman bij hem uit. De man beweerde dat P. eenmaal binnen de beschuldigingen van het misbruik heeft toegegeven op beelden. En dat werd ook gefilmd. En daar is ook te zien hoe het slachtoffer op de grond ligt met bloed om zich heen. En door Lenossi wordt geslagen. Blijf van de kinderen af, zo roept hij op de beelden tegen zijn buurman. Nou ja, verder werden toen de hulpdiensten ingeschakeld. En toen werd P. later gevonden, bewusteloos in een plas bloed. Ja, de Belgische media die schrijft dat hij sindsdien in een semi-vegetatieve toestand verkeert. De man kan niet meer communiceren, zichzelf eten geven of zelfstandig bewegen. Ja, dat heeft wat losgemaakt daar in Wallonië, hoor. Ja. Ja, het Nieuwsblad schrijft ook dat er nog een klacht liep tegen P. in Wallonië van een andere vader in de staat. Zijn dochter zou ook nog een keer door P. misbruikt zijn. De man zou een speelruimte hebben ingericht in huis waar kinderen uit de buurt konden komen spelen. En op zijn telefoon zijn regisseurs seksueel getinte foto's aangetroffen van het meisje. Ja, dus het is nogal een zaak, zeg, daar, wat daar momenteel speelt, hè. Ja, hij heeft in elk geval 17 jaar gekregen, de Belg, voor moordpogingen op de buurman die zijn stiefzoon zou hebben misbruikt. Ja. Oh, oh, oh, wat een ellende allemaal, hè. Ja, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Het is bijna weekend, hè.

0: Elke morgen opgewekt uit bed.
1: Zo is het maar net, ook op deze vrijdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, niet alleen de Nederlandse Formule 1-fans die vinden het jammer dat Zandvoort na dit weekend van de kalender verdwijnt. Ook onder de coureurs overheerst teleurstelling over het laatste raceweekend in de Noord-Hollandse duinen. Naast de contractverlenging van Max Verstappen was het naderende afscheid van Zandvoort donderdag het belangrijkste gespreksonderwerp. Ja, de coureurs die noemen vooral het ouderwetse karakter van de baan erg uitdagend. De kombochten bijvoorbeeld en een unieke sfeer op de tribunes. Ja, Max Verstappen vindt dat de Formule 1 een bijzondere plek kwijtraakt. De viervoudige wereldkampioen noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender. Het is echt ouderwets racen, zo zegt hij. Sommige banen waarop we tegenwoordig rijden, ik ga geen namen noemen, die missen karakter. Ja. Lando Norris is het helemaal eens met Verstappen. Hoewel de meeste fans er zijn voor één coureur, is het altijd een leuk evenement, zo zegt hij. Er is veel passie en dat is wat je wilt. Ik ga liever naar kleinere races waar de fans enthousiaster zijn dan een evenement beter is dan naar een andere locatie waar het allemaal minder is. Ja. Volgens Max Verstappen staat zijn oordeel los van het feit dat Zandvoort zijn thuisrace is. Hij zegt ook, als ik niet Nederlander was geweest, had ik dit een fantastisch circuit gevonden. Dat het mijn thuisrace is, maakt het voor mij wel extra bijzonder. Ja, het is echt klaar, hè. Dit weekend nog één keer Zandvoort en dan wordt daar niet meer geraced, hè. Ja. Is ook misschien wel beter voor het milieu. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben vandaag. Ja, een natuurbrand in België, in de Hoge Venne, is grotendeels geblust. Die sinds vrijdag al aan het woeden is. Dat melden lokale autoriteiten. Als de weersomstandigheden hetzelfde blijven, dan zal de brand zich ook niet meer opwakkeren of verspreiden. Zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De situatie is onder controle. Ja, bij de brand is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied in België afgebrand. Zijn gebied dat ongeveer net zo groot is als Vlieland. Ja, een grote storm heeft ook het blussen vorige week wat geholpen. Ja, volgens het Franstalige medium viel er in enkele minuten maar schatting 150 miljoen liter regen op het getroffen gebied. En dat is meer regen dan in 6 dagen daarvoor. Ja, ook was er hulp van andere landen. Nederlanders, Duitsers, Nooren en Zweedse blushelikopters. Die ze hebben ook geholpen in België om de brand te blussen in het natuurgebied. Hè? Wat wel jammer is natuurlijk, hè? De Belgische Hoge Venne. Ja. Goed, vandaag het weerbericht. Er komen vooral buien in het begin voor in de kustgebieden. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. De buien die gaan zich uitbreiden over vrijwel het hele land. Lokaal is er zelfs onweer mogelijk. Dat was gisteren ook het geval. Hè? Gisteravond eventjes zo'n beetje rond de 6:00. Bam, daar was het. Rond het Van Vliethuis. We hebben te maken met een matige noordwestenwind. Het wordt ongeveer 18 tot 21 graden. Morgen, komend weekend, dan is er weer regen. En later krijgen we de droge periode weer de overhand. Het wordt morgen wat kouder, rond de 20 graden, maar nog wel lekker toeven. En 18 graden aan de kust, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vrijdag. Nog even doorbijten, hè. En dan is het echt weekend.

Teun en Toon, die missen we nog. Maar het was August van Engelen. En blijf voor eeuwig bij me. Het is de dagtopper van deze vrijdag. De 21ste augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedroom vernietigd. De president die wijst net als de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen met de vinger naar Rusland. Ze spreekt van een hybride oorlogsvoering. De drone werd ontdekt in de buurt van het Neptune Deep project. De Roemenen bouwen eraan een installatie om vanaf volgend jaar gas te kunnen oppompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Ja, volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden die daar aan het werk waren. Ja, en om te voorkomen dat ouders met schoolgaande kinderen veel extra reistijd kwijt zijn door wegwerkzaamheden, worden in Midden-Delftland gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Kijk, er is zelfs gekeken naar een boot, een huifkar of een golfkarretje als alternatief. Maar nee, de bakfiets die kwam als beste uit de bus. Ja, tot in 2029, dus nog 3 jaar, wordt er gewerkt aan de N468. Dat is de provinciale weg van 7 kilometer die over een dijk door Midden-Delftland loopt. Ja, grofweg tussen Maasland en Schipluiden. Ja, de hele weg gaat op de schop. Het wegdek moet steviger gemaakt worden. De dijk wordt verhoogd. Ondergrondse kabels en leidingen die worden eventueel vervangen of gecontroleerd. Ja, en voor de bewoners van het gebied is dat erg lastig, omdat de N468 de enige hoofdweg door het gebied is. En de elektrische bakfietsen zijn een goede oplossing, zo zeggen de woordvoerders. Ja, ze worden beschikbaar gesteld aan gezinnen die anders flink zouden moeten omrijden. Ze kunnen zich ervoor inschrijven en dat scheelt ze veel tijd met de kinderen naar school en naar de sport brengen. Ja, eigenlijk zou zoiets in elke plaats moeten, hè? Dat in plaats van met de auto, dat je dan een bakfiets krijgt om van A naar B te kunnen. Dat scheelt een hoop benzine ten eerste. Ten tweede, het is beter voor het milieu. En het is minder druk op de weg. Ja, dat zou wel een oplossing zijn, denk ik hoor. Gewoon iedereen een gratis bakfiets. Ik zou er ook wel eentje willen hoor, een bakfietsje.

Bruno Mars hoorde je met On My Soul bij Voor de Wekker Wakker op deze 21ste augustus. Ja, op deze dag trouwens in 1982 staat er een liedje van André van Duin op de bovenste plaats in de top 40. 4 weken lang, ja, scoort hij in Nederland, België en er is zelfs een Duitse versie. Ja. Die doen we niet hoor, die Duitse versie. We pakken het bij de Nederlandse. Als je huilt, 1982.

Eventjes wat mineritjes van Elvis Presley, hè. De Elvis Presley vrijdag wordt die ook wel genoemd, hè. Moody Blue, mocht je nog een leuk liedje weten van Elvis Presley, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com, hè. Ja, op deze dag in 1816, Nederland voert het metriek stelsel in van maten en gewichten. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd dat een kilo 1000 gram is en een

Een schilderij van Leonardo da Vinci in Florence, onbeschadigd teruggevonden. In verband met de zaak wordt een kunstenaar uit die stad in 1911, Vincenzo Perugia, aangehouden. Hij had de Mona Lisa thuis staan en hij wilde hem verkopen aan een antiekhandelaar. Ja. Maar hij is gelukkig weer terug, hè? Ja, de Mona Lisa. Goed, voor de wekker wakker. Straks nog even wat laatste nieuwsberichten. Maar ja, ik hoorde dit liedje gisteren op de radio. Ik hoorde hem vanmorgen vroeg. Ik hoorde hem gisteravond laat. Ja, ik kan het niet laten. Ik vind het zo'n lekker nummer.

Ismael Ultra en Hugel met Moving to the Sun. Voor de wekker wakker. Ja, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada hebben Israël op de vingers getikt in verband met het openstellen van biedingen voor een bouwproject ten oosten van Jeruzalem. Het zogeheten E1-project maakte een toekomstige staat voor de Palestijnen vrijwel onmogelijk. Ja, Israël wil beginnen met de bouw van 1200 huizen, een derde van het totaal. En daarmee zou de Westoever in tweeën worden gesneden. Het project werd al in de jaren 90 gelanceerd, maar er was veel kritiek en toen was het op de lange baan geschoven. En nu willen ze toch weer de boel in gang gaan zetten. Ja, Israël. En Anna Vares is gestopt met het drinken van alcohol. 49-jarige actrice die vertelt in haar podcast Dear Chelsea dat de beslissing haar meerdere positieve veranderingen heeft gebracht. Ja, en het blijkt dat er voor mij absoluut een verband bestaat tussen drinken en depressie, zo zegt ze. Ik moest een stap terug doen om mezelf niet langer te saboteren. Wanneer ze precies is gestopt met alcohol, dat heeft de actrice niet verteld. Ja, we kennen haar natuurlijk uit films, hè. Scary Movie, The House Bunny onder andere. Hè. En voor zover bekend sprak ze niet eerder publiekelijk over haar alcoholgebruik. En als laatste, in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig neergestort. Er zaten 8 mensen in, zo meldt de overheidsorganisatie, die zich onder meer bezig hield met de veiligheid van het luchtverkeer. Ja, het vliegtuig was onderweg naar de grootste stad van Alaska, naar Cape Newham in het dunbevolkte westen. Daar wilden ze ook heen. En bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort. Het is nog niet bekend hoe dat kon. Ja, aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is ook onbekend wie dat zijn en wat hun lot was. Ja, het vliegveld van Cape Newham is niet meer dan een start- en landingsplaats.

baan. En alleen in gebruik door het Amerikaanse leger. Ja, sinds de jaren 50 is bij Cape Newham een radarstation gevestigd van het Amerikaanse leger. Tijdens de Koude Oorlog was deze bedoeld om dreiging vanuit de Sovjet-Unie op tijd te kunnen waarnemen. Ja, nu is er dus een vliegtuigje neergestort. Nou ja, meer nieuws volgt uiteraard gewoon vandaag via de bekende nieuwsmedia.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: laatste nieuws uit de regio.
1: Listen. The next song we're gonna do is one of my favorites. Kat, do me a favor. I need some echo.

0: lokaalomroep.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroep.nl.

0: geven via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
3: Zijlo!

0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

It was Frankie, she said. If I ran out and I jumped in my car,

0: Night live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.